Van Londen zijn vier mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn vier mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn 4 mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuyt verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
2: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
1: Jason Bradley, Pete

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Donderdag is het minder warm. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. De temperaturen doen er wat vanaf. We dalen naar een graad of 20, 21 aan zee, 2, 3, 24 in de provincie. De hittegolf komt daarmee dan tot een eind. En ook dan een aantal passen.

0: koelere, ja, dat is eigenlijk een verkeerd woord. Laat het ons toch koelere intermezzo noemen niet, want tegen vrijdag lopen de temperaturen alweer op, gaan we alweer naar 25, zaterdag 27, zondag 29 graden toe. En dat uiteraard met heel veel zon en aanhoudende droogte. Mogelijk zondagavond ergens een mini-buitje en dan maandag weer wat koeler, maar dan naar dinsdag, woensdag toe alweer een opstoot van hitte. En mogelijk komt de hitteklap zelfs nog pas dan. Want sommige modellen berekenen voor sommige streken voor woensdag wel heel erg hoge temperaturen. We gaan het zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: 4 politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. oude hindernissen. Eventing Brugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Het is inderdaad alweer donderdag. Kijk eens aan, de VBRO Zomerradio draait op volle toeren. En je weet, daar beginnen we al 's morgens vroeg mee in deze eigenste VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 9 uur. Ontbijtradio, ik ben Frederik Thomas. En de redactie zorgt voor 2 keer per uur morgennieuws. Weerman Geert Nasens vanuit zijn weerstation. Uiteraard voor de update van het weerbericht. Kort en bondig en uiteraard ook iets uitgebreiders.

tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be. Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is de tussen aanhalingstekens minder warme dag van de week. Waarom zet ik die tussen aanhalingstekens? Omdat het zelfs op die minder warme dag toch nog aangenaam warm wordt. Met maxima van rond 21 graden aan zee tot een graad of 23 dieper in de regio. Daarbij zien we uiteraard nog eens heel veel zon. En daarbij gaat ook de wind die gisteren redelijk doorwaaide, laat ons maar zeggen, vandaag toch echt wel een flink stuk minder hard waaien. Die wind zit in een west-noordwestelijke richting en die blijft de hele dag toch wel een stuk onder de snelheden van gisteren, gaat in de loop van de middag zelfs geleidelijk in kracht beginnen afnemen en zeker naar vanavond toe gaat die echt wel serieus minder hard waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een

0: afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Breda gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: De Brusselkappen.

0: Ocean Dust, op en op West-Vlaamse band. Deze week helemaal centraal in onze VWRO ontbijtshow. Iedere morgen draaien we ze ook. Het is de Brugse Keppen van week... even kijken, 32 alweer. Hè? We zitten alweer in week 32 en die loopt alweer zo waar op zijn laatste benen. Niet te geloven hoe snel het allemaal gaat. De VWRO ontbijtshow, deze VWRO ontbijtshow tot straks 9 uur. Je hebt van ons te goed om het half uur morgen nieuws en nog uitgebreid Weerman Geert Nasens.
1: Goedemorgen. De VWRO ontbijtshow.

krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaarten letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7, 28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten, en neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: 4 politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen oude hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Deel 2 van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. En daarnet hadden we het nieuws van achten. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Op deze donderdag weerman Geert Nasens, die is ook paraat. Je hoort hem kort en bondig nog voor het nieuws op het halve uur. En dan straks omstreeks 8:45 met zijn ochtendweerbabbel. Goedemorgen, ik ben Frederik Thomas.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO 2. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is de tussen aanhalingstekens minder warme dag van de week. Waarom zet ik die tussen aanhalingstekens? Omdat het zelfs op die minder warme dag toch nog aangenaam warm wordt. Met maxima van rond 21 graden aan zee tot een graad of 23 dieper in de regio. Daarbij zien we uiteraard nog eens heel veel zon. En daarbij gaat ook de wind die gisteren redelijk doorwaaide, laat ons maar zeggen, vandaag toch echt wel een flink stuk minder hard waaien. Die wind zit in een west-noordwestelijke richting en die blijft de hele dag toch wel een stuk onder de snelheden van gisteren. Gaat in de loop van de middag zelfs geleidelijk in kracht beginnen afnemen. En zeker naar vanavond toe gaat die echt wel serieus minder hard waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.

In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven.

dat wordt dan met enige zekerheid toch een late zomertopper voor Tamara en Tom. Hun gloednieuwe single in primeur voorgesteld hier bij de Brugse Radio. Dorst in de Smitse was dat. Goedemorgen! Hey!

We krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaart letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7,28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

0: En het is inderdaad een land met oneindig veel mogelijkheden. Je krijgt het niet uitgelegd, hè, wat een land het is. Onze zuiderburen, de Fransen. La belle France en vive la France met bruggeling Eddy Govert. Een 45 toerenplaatje uit 1987. Voor zij die er nog heen trekken, nog moeten genieten van welverdiende vakantie in deze augustusmaand of later misschien in september. Altijd fantastisch om daar te toeven. Ze hebben ook alles, hè, de Fransen. Eindeloze heuvellandschappen, tarwevelden, kilometers lang. Onvoorstelbaar, onvergelijkbaar met wat wij kennen bij ons in ons mooie Vlaanderen. Het is een gigantisch land, 52 keer België zeker, met fantastisch veel mogelijkheden. Ze hebben ook honderden kilometers kust en heel veel bossen. Ja, nefaste daaraan is natuurlijk de bosbranden, hè, waardoor ze of waarmee ze geteisterd worden in deze erg droge zomer van 2026. Maar ja, je kan er natuurlijk ook genieten van al het mooie van het leven. Heel veel cultuur opsnuiven en natuurlijk niet in het minst de gastronomie bij onze zuiderburen. Je zou er misschien wel zin in krijgen om een reisje te plannen richting Frankrijk. Een heel fijne donderdag nog, luisteraar. Dit was onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:08 s'avonds en duurt tot 21:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deurne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

Vier politiezones aan de Oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar

maar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. Hindernissen. Eventing Brugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De Blauwe Zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:07 s'avonds en duurt tot 9:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Wijnendalen bij Torhout woedde gisteravond rond 7:00 een zware brand in een soort stort- en verzamelplaats. Rommel tussen enkele verloederde huizen en schuren had er vuur gevat. De brandweer ging met grote middelen ter plaatse om te beletten dat het vuur zou overslaan. Gisteren namiddag woedde een brand op de middenberm van de E40 in Veurne en dat over een afstand van 1 kilometer. 1 rijstrook in de richting van Frankrijk werd er afgesloten zodat de brandweer op een veilige manier het vuur kon blussen. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende gebeurde gisteren namiddag een ernstig verkeersongeval. Een auto reed er nadat de bestuurder het rode licht negeerde een bromfietster aan. Het slachtoffer, een meisje van 18 die door de klap zwaar gewond raakte, kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer moest gisterochtend rond 10:00 in Brugge een oliespoor opruimen op het kruispunt van het Fort Lapin en de Sint-Pieterskaai. De olie was afkomstig uit een citerne die met een vrachtwagen werd vervoerd en afkomstig was van een veevoederbedrijf. In Wenduinen was er gisteren namiddag iets na 1:00 een brand in een appartementsgebouw op de eerste verdieping aan de hoek van de Ringlaan en de Kerkstraat. De schade is er groot en 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De bewoners van het getroffen appartement waren op het moment van de brand niet thuis.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee show op info.

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is de tussen aanhalingstekens minder warme dag van de week. Waarom zet ik die tussen aanhalingstekens? Omdat het zelfs op die minder warme dag toch nog aangenaam warm wordt. Met maxima van rond 21 graden aan zee tot een graad of 23 dieper in de regio. Daarbij zien we uiteraard nog eens heel veel zon. En daarbij gaat ook de wind die gisteren redelijk doorwaaide, laat ons het maar zeggen, vandaag toch echt wel een flink stuk minder hard waaien. Die wind zit in een west-noordwestelijke richting en die blijft de hele dag toch wel een stuk onder de snelheden van gisteren. Gaat in de loop van de middag zelfs geleidelijk in kracht beginnen afnemen. En zeker naar vanavond toe gaat die echt wel serieus minder hard waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Hallo, hallo. Dag Wetteren, alles goed? Ja, dankjewel om af te komen. Ik vind dat heel sympathiek van jullie. Ik heb niet veel thema's om over te spreken. Veel komieken hebben veel thema's, veel passies. Ik eet graag. Dat is alles. Fretten. Dat is wat ik doe, fretten. Ken de fretten hier? Dat is niet hetzelfde als eten. Hè. Eten, dat doe je als je wilt leven. Dan moet je af en toe eten. Maar fretten, dat is een verslaving. Constant. En ik heb dat. Echt. Ik smeer mijn boterhammen recto verso. En ik ben geen mageren, dat ga ik niet zeggen. Ik ben geen mageren. Maar ik was vroeger heel zwaar. Als kind was ik ongelooflijk zwaar. Het was niet gezond. Echt, ik was zo zwaar, ik ben heel mijn jeugd lang homofiel geweest. Want ik kon niet springen. Dus... Ik was zwaar, meg. Ik was zo zwaar dat mijn ouders op den duur zelf begonnen te geloven in Sinterklaas. Omdat ik s'nachts stiekem die raap en die suikerlontjes ging opfretten. Heel tijd eten, dat was wat ik deed. Constant. Echt, ik stopte niet. In de kleuterklas, ik had niet alleen mijn eigen boterhammetjes op, maar ook de korstjes van al mijn klasgenoten. Echt. Die verschoten dat wel 's middags als die een boterhammendoos open deden. Wie? Heel een tijd, man. Eten, dat was alles. Ik was heel zwaar. Voor het schooltoneel hebben ze mij gecast als Obelix. Wat ik gewoon een grove manier vond om mij te zeggen dat ik niet mocht meedoen bij Hamlet. Ik had weinig tekst. Het was iets frustrerend daaraan. Ik heb een broer en een zus en die fretten ook veel. Die aten ook heel veel. Maar dat zijn van die mensen die eten veel, maar die komen niet bij. Die blijven mager. Het van die mensen. Zijn hier van die mensen aanwezig nu? Die kunnen fretten wat ze willen. Klaar daar? Ja. Buiten, allemaal. Jullie maken van deze wereld een donkere plek. Zowel mijn broer als mijn zus, die waren dat. Dus die fretten en die werden niet dik. Dus mijn mama die moest wel snoep geven, want die mochten dat hebben. Maar ik mocht dat niet hebben. Mijn mama moest dat verstoppen voor mij. Ik moest snoep zoeken. Elke dag snoep zoeken. Ik weet nog maar 5 jaar dat Pasen een feestdag is. Hè. Dat was voor mij gewoon een zondag met concurrentie. Ik was de enige in mijn gezin bij wie dat een bad nemen ecologischer was dan een douche. Fred. Heel de tijd. Zelfs pedofielen wilden mij geen snoep meer geven. Echt. Omdat mijn borsten te veel ontwikkeld waren. Wat willen ze? Altijd bezig met eten. Dat stopte. Als ik vroeger zo'n kindersurprise had, ken je kindersurprise? Ik hoopte altijd stiekem dat de verrassing van binnen een stuk chocolade was. Dat is nooit gebeurd trouwens. Prinskoeken, dat vond ik fantastisch. Prinskoeken, hè? Ken je dat? Zo, ik heb wel... Maar ik weet dat ik lang niet de enige ben. Ik heb wel een beetje een gekke gewoonte bij prinskoeken. Want ik weet niet wat dat komt, maar ik kan zo'n prinskoek, ik kan dat nooit zo gewoon opeten. Dat lukt me niet. Om een of andere reden moet ik er altijd zo 5 of 6 opeten. Het zijn van die gekke gewoontes. Waar komt het vandaan? Je weet het niet. Hè. Dat is... Ja, heel lang tijd. Oh, de adventskalender. Ken je dat? De adventskalender? Ja. Voor wie dat niet kent, dat is zo'n kalender van 1 tot 24 december. En dat is van karton. En je kunt de nummertjes uitduwen. En er zit een chocolatje. Achter elk nummerke. Dat is fantastisch. Nu, mijn pa kocht wel elk jaar 24 van die kalenders. En ik mocht elke dag een kalender opfretten. Dus dat is andere tradities. Andere... Het is iets beter. Ondanks mijn passie voor het fretten. Want dat wil ik nog even zeggen, het blijft in mijn... Dat is een verslaving, hè. Dat blijft in je hoofd zitten. Fretten, je bent mee bezig, constant. Hè. Ze zeggen, dat is een bekend statistiek, dat mannen... Om de 7 seconden aan seks denken. Dat is blijkbaar iets dat al weet. Om de 7 seconden denken mannen aan seks. Wel, ik denk om de 3 seconden aan eten.
Om de 21 seconden heb ik een heel vreemde ervaring, dames en heren. Ik wil wel even, want het gaat veel over eten. Sorry daarvoor, als dat je thema niet is. Maar ik wil wel even, ik lijk nu misschien een slok op, hè? Een smulpaap. Ik wil wel even zeggen, ik blijf beleefd, oké? Okay? Als ik op een receptie ben, hè, en er is er maar eentje over, ga ik altijd beleefd vragen, moet er iemand die laatste plateau nog hebben, of ja, nee? Heb manieren of heb er geen, hè? Want soms gaat het wel een beetje mis. Ik heb deze ochtend gecheckt. Ik heb de voorbije 6 maanden... meer dan 1000 euro gespendeerd aan pizza bestellen. Dat is zot, hè? En pas op, dat is alleen nog maar de telefoonrekening, hè? Dat is niet goed. Ze zeggen ook dat je na het eten een 30 minuten moet wachten met zwemmen. Ik ben nu 28, nog nooit in een zwembad geweest.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in De Bolzak in Deerne. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Ja, dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
3: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
4: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
3: Jason Bradley.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofobie.

Hoop geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer opengaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.

groot publiek. T Minnewater, de Lac d'Amour, door de toeristen fel bezocht. Zijn water stinkt van een eurevare. Het wordt in flasjes voortverkocht. Het is te danken aan die stanken dat de Brugsgestede drooit. Ik kon het jundertje gaan verklappen zijn hoe dat de zaken hoort en stoort. Een hoek de Bruggelink stoort op de kooien. Je niet te doen, je zijn pensioen. En serieus, staat je dat te kikken.

die heel serieus een plakkoord stond te lezen. Visite Bruce en canoe à motor. Heel voorzichtig stappen ze in dat bootje. De touw is nog niet losgegooid. Zuste steken ze de roeispoon in het water.

banden, vogels getanden, dozen van de Bon Marché. Groene takstjes, frietenzakstjes en de drup van de wc. Elektriek en telefoondrood, sluizen en vertrekpapier.

achter het stadhuis zette zijn slik. Ja, dat was Brugge, die schone steden, gekend voor zijn antiek. Met al zijn merkwaardigheden

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
3: Altijd schone muziek.

deze donderdagse aflevering. Ja, ik moet even denken, van die dagen vliegen zo voorbij. Zijn we gestart met Mike Oldfield en Maggie Reilly. En een stevig nummer uit 1983. En The Moonlight Shadow.

0: Ja, inderdaad, ik zei allemaal samen, want na zoveel afleveringen moet je hem toch al een beetje kunnen meezingen uit het hoofd zomaar. Onze begintune van de zomergoedjes. Welkom bij ons. We zijn ondertussen alweer donderdag, vandaag 6 augustus. En we hebben Bobby Prins nog eens gevraagd te komen vertellen over Santa Maria. Dat is een van zijn bekendste liedjes. Zometeen straks dus in dit programma. Voor het voetlicht.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Julia Oprecht.
1: Straks draaien we nog eens Perret, niet met Borokito, maar met het liedje Canta y Sifilis. Dat was een nummer waarmee hij deelnam aan het Songfestival in 1974 voor Spanje. En dit was Gunter Neefs, die je zo net hoorde, met Bluff Bluff, zijn nieuwe single. Onkel Erik is niet echt een bluffer, dacht ik toch? Nee, onkel Erik?
2: Ja, onkel Erik hier, hé. Zeg, als je er een space hebt, dan moet je komen. Dit is gewoon weer. Dit deed.
3: Kom
2: maar door, die Rita is ook heel vastberaden. Ze wil ook nog niet door ons. Belangen niet. En bestaat hier vrij goed in de resort hier in het zuid van Frankrijk. In de lang, aan de lang daartoe, hier. Allee, zeg, ik ga je er laten verder genieten van de muziek en de zomergroetjes vandaag. En heel her tot binnenkort weinig of zeker al morgen CD. Zo me niet verwonderen. Allee, de groeten nog van ons en toedeloe.
4: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag van 12 tot 1.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het warm. Gewoon warm dit keer. Geen zomers hoge maxima, maar toch aangename temperaturen van een graad of 21 aan de kust tot een 23-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen regio's. Daarbij, uiteraard, hoe kan het ook anders, weer is heel veel zon en een matige wind dit keer uit de noordwestelijke richting. Die wind die heeft de neiging om in de loop van de middag af te nemen. In tegenstelling tot gisteren gaat die niet verder in kracht toenemen. Er is een hoge drukgebied onderweg en dat zorgt voor rustiger omstandigheden. Er kan af en toe wel eens wat bewolking binnenlopen, maar de opklaringen en de zon die hebben toch duidelijk de meerderheid. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste

Van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Vandaag is Bobby Prins te gast in Voor het voetlicht bij VBRO. We laten hem vertellen over zijn bekendste hit. Het wordt altijd geassocieerd met hem. Het liedje Santa Maria.
2: Eind 72 heb ik het op de plaat gezet. Dus dat is 41 jaar geleden. En dat liedje, dat vragen ze en dat blijven ze vragen nog overal. Je moet niet proberen van de weg te laten, want dan roepen ze van alle kanten nog heen. Je zegt Santa Maria vergeten. En ze zijn er een paar honderdduizend van verkocht. En er wordt er nog van verkocht. Dus natuurlijk, ze staan nu bij op cd, op cd's.
1: Ja. Wie heeft het geschreven, dit nummer?
2: Ja, daar zijn we achter ons zoeken geweest. Het was een Spanjaard, geloof ik. Palmera Bier. De tekst kwam van een zekere Wil Sompel, denk ik. Een streekzanger bij ons. Dus moet hij dan ook niet op plaat gezet. Dus,
1: Nee. Vragen de mensen dat, Bobby, omdat ze daar ook ergens iets religieus aan vasthangen, aan die Santa Maria? Of is het eigenlijk omdat het een mooi liedje is, met een mooie tekst en een mooie melodie?
2: Er hangt wel iets religieus aan vast, want ze vragen het ook elk jaar op kerstshows, want ik heb nu ook een grote kerstshow in Blankenbergen, in de Floriel. Dus Santa Maria, ja, ze hebben het daar straks nog, ik was nog thuis. Ik moet dan nog een kerstshow zingen in Neerpelt, in Limburg. En hebben ze ook erop gedrukt dat Santa Maria erbij is. Santa Maria is er altijd bij van die kerstshow. Ja.
1: Dus het hangt vast eigenlijk aan mooie melodie, maar ook een beetje aan toch wel de vereering van...
2: En niet alleen nou, dus ik hoor zo van alle verhalen van de mensen als ik ergens kom. Daar zijn wij op getrouwd, of dat is onze openingsdans geweest. Of dit, of dat, van alles, Santa Maria. Dat is,
1: magisch nummer eigenlijk.
2: Ja, zo'n platen maken ze niet meer.

We krijgen vandaag een iets wat minder warme dag, maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd, maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig, vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaarten letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7,28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten, zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

vooral het slot van dit liedje vind ik ook zo leuk. Een echte Dixieland sfeertje in Shana's liedje Bij je zijn. We zaten in de zomer van 1994 en ons programma voor vandaag, voor deze donderdag, zit er al bijna op, zo goed alweer op. We hebben nog één plaat te draaien, Undercover met I Wanna Stay With You. Geen probleem, morgen kan dat ook over de middag tussen 12 en

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info at

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.

We krijgen vandaag een iets wat minder warme dag. Maar daarmee is ook alles gezegd, want het wordt uiteindelijk toch nog gemakkelijk 21 graden aan zee tot een graad of 23 in de diepere delen van de regio. Daar is weer heel veel zon mee gemoeid. Er zijn een paar wolkenvelden die kunnen passeren van tijd tot tijd. Maar de zon speelt absoluut de hoofdrol. En de wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaart letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7-28, zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten, zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten, en neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
2: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
1: Jason Bradley.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en we gaan er een klap op geven, Eddy.
4: Dat is juist. Ik ben Eddy Govert en we gaan meekloppen.
3: Toch niet op mij?
4: Nee. Ik zou niet durven.
3: Oef, ik ben blij. Want we zijn net samen het archief uitgestapt. We hebben daar een single boven gediept uit 1966.
4: Je hebt me verrast, want ik ken hem door en door, deze
3: nee,
4: man.
3: Nee, toch niet?
4: Maar wat hij zingt en vooral de manier waarop hij zingt, dat had ik dus helemaal niet door. Hè?
3: Het nummer is Huub de Drummer.
4: Huub de Drummer.
3: En het woordje Huub zegt het al, hè?
4: Ja.
3: Het is Nederlands.
4: Ja, het is Nederlands. Sowieso. Maar ik had hem niet herkend, hè. Frustreert me wel een beetje.
3: Ik ben blij dat je nog eens kan frustreren, Eddy.
4: Ja, maar je doet erom, hè.
3: Op muzikaal vlak, uiteraard.
4: Ja.
3: Ik vind het uitdagend voor iemand die zoveel tienduizenden nummers in zijn hoofd heeft,
4: ja,
3: van toch af en toe nog iets voor te schotelen dat hij niet
4: ja,
3: kent.
4: Ja, maar je vindt toch altijd wel wat, hè.
3: Ja, ik ben blij.
4: Oké.
3: Mijn dag is goed, want wij gaan luisteren naar Pierre Cartner.
4: Pierre Cartner.
3: En ik zeg bewust Pierre Cartner.
4: Ja, want het was nog niet de tijd van vadertje Abraham.
3: Nee, vader Abraham is maar gekomen een paar jaar later.
4: Ja, voilà. En het is daarom dat ik hem niet herkend had. Waarom? Omdat hij toch wel een beetje anders zingt dan zijn vader Abraham periode.
3: Maar is dat net niet de bedoeling van deze rubriek, Eddy?
4: Ja. Hoe verras ik weer mijn copain?
3: We zoeken nummers die de mensen niet kennen of al lang niet meer gehoord hebben, om ze dan voor te schotelen en ervan te genieten.
4: Voilà.
3: Heeft
4: voilà,
3: klinkt
4: kunnen, hè?
3: Klinkt smakelijk, hè, zo?
4: Jawel,
3: we gaan dat voorschotelen om ervan te genieten.
4: Oh, wow, wat mooi gezegd, zeg.
3: En lekker. Nu, Huub de Drummer van Pierre Cartner uit 66.
5: Ik ben de drummer in een dansorkest. Ik heet Huub en de stokken doen de rest. Ik zing zo af en toe een liedje voor de microfoon. Liefst in mineur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee show.

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het warm. Gewoon warm. Dit keer geen zomers hoge maxima, maar toch aangename temperaturen van een graad of 21 aan de kust tot een 23-tal graden in de dieper landinwaarts gelegen regio's. Daarbij, uiteraard, hoe kan het ook anders, weer is heel veel zon en een matige wind dit keer uit de noordwestelijke richting. Die wind die heeft de neiging om in de loop van de middag af te nemen. In tegenstelling tot gisteren gaat die niet verder in kracht toenemen. Er is een hoge drukgebied onderweg en dat zorgt voor rustiger omstandigheden. Er kan af en toe wel eens wat bewolking binnenlopen, maar de opklaringen en de zon die hebben toch duidelijk de meerderheid. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Wijnendalen bij Torhout woedde gisteravond rond 7 uur een zware brand in een soort stort- en verzamelplaats. Rommel tussen enkele verloederde huizen en schuren had er vuur gevat. De brandweer ging met grote middelen ter plaatse om te beletten dat het vuur zou overslaan. Gisteren namiddag woedde een brand op de middenberm van de E40 in Veurne en dat over een afstand van 1 kilometer. Een rijstrook in de richting van Frankrijk werd er afgesloten zodat de brandweer op een veilige manier het vuur kon blussen. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende gebeurde gisteren namiddag een ernstig verkeersongeval. Een auto reed er nadat de bestuurder het rode licht negeerde een bromfietster aan. Het slachtoffer, een meisje van 18 die door de klap zwaar gewond raakte, kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer moest gisterochtend rond 10 uur in Brugge een oliespoor opruimen op het kruispunt van het Fort Lapin en de Sint-Pieterskaai. De olie was afkomstig uit een citern die met een vrachtwagen werd vervoerd en afkomstig was van een veevoederbedrijf. In Wenduinen was er gisteren namiddag iets na 1 uur een brand in een appartementsgebouw op de eerste verdieping aan de hoek van de Ringlaan en de Kerkstraat. De schade is er groot en 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De bewoners van het getroffen appartement waren op het moment van de brand niet thuis.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn.
6: samen zijn.
1: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
7: Hey, doe niet zo sexy.
1: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
8: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Nieuw van Frik.

0: media.
1: Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Uitzichten voor vanavond en vannacht zien er rustig uit. Temperaturen zakken dan wat. We zitten in wat koelere lucht. Koeler is eigenlijk een verkeerd woord. We gaan het minder warme lucht noemen. Met in de loop van de nacht minima die zakken tegen de ochtend naar een graad of 12, 13. Daarbij rustig. De wind neemt grotendeels of volledig af. Het is licht bewolkt tot helder. Nevel, ja, misschien een beetje hier en daar. Maar eigenlijk is de lucht en de bodem daarvoor te droog. De omstandigheden zijn helder. Morgen gaan we weer op zoek naar zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.

vooruitzichten voor de komende dagen zien er weer heel erg zomers uit. Temperaturen gaan weer omhoog. Vrijdag noteren we landinwaarts zal op de meeste plekken weer gemakkelijk 25 tot zelfs 27 graden. Zaterdag is dat 27 graden en meer. Zondag alweer 30 plus. Maandag, dinsdag zou een iets minder temperatuur kunnen opleveren, maar er zijn veel oplossingen die ook dan heel hoog zitten. En dan nadien zelfs weer een hitteklap met opnieuw een aantal hele warme dagen erbij. Mogelijk zelfs een nieuwe hittegolf die zich aftekent. Dat zijn 5 dagen van 25, waarvan er 330 halen. En dat zou op basis van de voorliggende kaarten zomaar weer kunnen. Uiteraard heel veel zon op al die dagen. En neerslag, ja, niet aan de orde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders.Brugge vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrien de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizen Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Burg met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog 2 extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultra-atleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper 1 maand na zijn wereldrecord in de 7-day poolswim in zijn gekende zwembad in Brugge.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt. Ja, dat...

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33. Of info@vbro.be.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Uitzichten voor vanavond en vannacht zien er rustig uit. Temperaturen zakken dan wat, we zitten in wat koelere lucht. Koeler is eigenlijk een verkeerd woord, we gaan het minder warme lucht noemen. Met in de loop van de nacht minima die zakken tegen de ochtend naar een graad of 12, 13. Daarbij rustig, de wind neemt grotendeels of volledig af. Het is licht bewolkt tot helder. Nevel, ja, misschien een beetje hier en daar, maar eigenlijk is de lucht en de bodem daarvoor te droog. De omstandigheden zijn helder. Morgen gaan we weer op zoek naar zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.

De wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaarten letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7, 28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten, zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten, en neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventie levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Vidar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrien de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizen Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Burg met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog twee extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultraatleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper één maand na zijn wereldrecord in de 7-day pool swim in zijn gekende zwembad in Brugge.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Uitzichten voor vanavond en vannacht zien er rustig uit. Temperaturen zakken dan wat. We zitten in wat koelere lucht. Koeler is eigenlijk een verkeerd woord. We gaan het minder warme lucht noemen. Met in de loop van de nacht minima die zakken tegen de ochtend naar een graad of 12, 13. Daarbij rustig, de wind neemt grotendeels of volledig af. Het is licht bewolkt tot helder. Nevel, ja, misschien een beetje hier en daar, maar eigenlijk is de lucht en de bodem daarvoor te droog. De omstandigheden zijn helder. Morgen gaan we weer op zoek naar zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventie levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.

De wind die doet het minder. Die was gisteren alomtegenwoordig. Vandaag minder wind uit diezelfde hoek, west-noordwest, maar een stuk minder hard waaiende. Daarbij krijgen we dan de komende dagen weer de opbouw van zomerse warmte en zelfs hitte. Als we de weerkaart letterlijk nemen, dan zit er voor de komende dagen weer een mogelijkheid in van een nieuwe hittegolf. En de vorige is nog maar pas gedaan. Dat betekent 5 dagen 25, waarvan 3 zomerse die 30 graden halen. Dat is uiteraard niet overal in onze provincie het geval. De kustregio bijvoorbeeld, daar zitten die temperaturen altijd wel wat lager. Maar landinwaarts zou dat zomaar kunnen. Want op vrijdag gaan we weer boven de 25 uitkomen. Zaterdag 7, 28. Zondag 30 plus. Maandag, dinsdag zou kunnen wat minder warm verlopen. Maar zeker is dat niet. Voor hetzelfde geld wordt het nog heel warm. En dan dinsdag, woensdag, dat is natuurlijk ver weg. 30 plus, dat zou dus betekenen opnieuw een hittegolf. Het is eigenlijk zelfs verontrustend als je die pluim bekijkt, want eerlijk gezegd, op basis letterlijk nemende van die kaarten zou de hitteklap van de zomer misschien wel nog kunnen komen, zeker naar volgende week toe. Kortom, zomers zonder einde, waarvan opnieuw een aantal heel hete dagen in de kaarten zitten. En neerslag, en dat is nog het meest verontrustende van al, is gewoonweg niet aan de orde voor de eerste 7 tot 10 dagen vooruit. En dit wordt toch wel een droogteperiode die nooit eerder is gezien.

give up that dream, no matter how hard it seems.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventie levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster, die naast de winkel woont, merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen Bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen, maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrine de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizen Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Burg met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog twee extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultraatleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper één maand na zijn wereldrecord in de 7-day pool swim in zijn gekende zwembad in Brugge.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen

Eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maximaal tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: Zondagnamiddag 9 augustus in De Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Ja, dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
0: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
1: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
0: Jason Bradley.

0: matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: Radio. Dat is muziek. Dat is Brugge.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden, het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Zie je hier mijn appetitje?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Vrouwtje Noot van Bijsten, ze schochten er een hond. Als zo'n lange smollen met zijn buk toe op de grond. Ze doet er in de winter een kaskorseetje rond. Gebonden met een lijntje, met

en als men met een rondje op wandelingen gaan, ze blijft soms 5 minuten aan hetzelfde boomtje staan. En als dat beestje moe is, dat is lekker verrust. Ze pakt hem in haar arms en ze draagt hem naar

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden, het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek. Come.